0: Met stip nummer 1 blijven staan in de Veronica Top 40. Tiende jaargang nummer 35, die van 31 augustus 1974. George McRae was dit met Rock Your Baby.
1: Hey! Beatles! Flashback de la semaine. Yeah.